0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit het museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen Verlangen in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Goedemorgen.
8: Het is 7:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
8: Is Radio Emmeloord op DAB+.
9: Gezellig.
8: Even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier.
8: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Heren, zijn we weer. Goeiedag. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen, hè. Uit de jaren 60, 70 en 80. En daar roep ik altijd erbij toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee. En verderop in de show aandacht voor een alarmschijf, een sureshot en een lieveling. Een treitenschijf, een hitmaker van meer Mico toen de tijd. Ja, daar moeten we nog even naar gaan kijken wat we gaan doen precies. Lekkere platen mee te beginnen of niet, soms met Sing a Song van Earth, Wind and Fire. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht. De singeltjes en de LP's staan hier keurig netjes op een rijtje. En dan gaan we eens even kijken wat we gaan draaien uit deze selectie die ik gemaakt heb. Maar ik zie het alweer. Het zijn er weer veel te veel, dus ik heb weer tijd tekort. Dus snel beginnen in de show. Het is altijd zo'n lekkere plaat, dit, deze, die nooit gaat vervelen. We gaan terug naar het jaar 1975. We gaan naar Zweden toe. Daar komt de man vandaan. Van de naaimachines, hè? Van de naaimachines. Hier is Harpo met de Movie Star.

was toch een heerlijke plaats zo aan het begin van de Gouden Ouwe Show. Met de formatie, of tenminste, het is niet een formatie, het is een man alleen, het is Harpo. Met een heel orkest erachter, met de movie star. Wat gaan we doen in dit programma? Deze, een speciale uitvoering van de Electric Light Orchestra.

moet heel eerlijk zeggen dat ik die andere beter vind met Olivia Newton-John. Maar ja, je kan niet alles hebben. Nee, je kan niet alles hebben. Soms zit het mee en soms zit het tegen in de gouden oude show. Maar ja, ook wel eens een keertje apart om die uitvoering te horen van de Electric Light Orchestra. Verder met de show, met de muziek van toen met Cunningham.

0: toch een schitterende plaat of niet? Soms echt zo'n klassieker. En we draaien hem graag in die gouden oude show. En als je naar beneden schakelt, hartelijk welkom in de show. Het eerste gedeelte van het programma De Gouden Oude Show. Stumbling In was dit Chris Norman met Suzy Quatro.
1: 1968.
0: Terug in de tijd 1968.

0: Ja, kom maar terug, kom maar terug. Baby come back. Die quos met een Q erin. Niet te verwarren met de Deagles natuurlijk. Heerlijke plaat uit het jaar 1968. Deze komt uit een ander jaartal.
1: 1967.
0: Toch makkelijk dat Tom Collins hier is. En met die

vind het een mooie plaat, moet ik zeggen. The Flowers in the Rain van The Move. Hier zijn de Star Sisters. Kennen we deze nog van lang geleden, maar wel leuk.

0: trouwens een heerlijk of niet, want Maybe Tomorrow en Maybe Tonight van Earth, Wind and Fire. Tijd voor de treiterschijf van toen.
1: Buitengaats tussen 6 en 8 uur. S'avonds live vanaf de Meebo 2.
2: Radio.
0: Treiterschijf in april 1973, moet goed zeggen, 28 april, hier is Siska Peters, zo ze zal deze zomer zijn.

0: En de Radio Noordzee treedt en schrijft 28 april 1973. Wat leuk om nog een keertje te beluisteren. Siska Peters met Zo zal deze zomer zijn.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een disco knalplaat doen, maar wel zo'n grote, in de vorm van een LP, maar dan heet het een maxi-single. Ik heb het over Kool & The Gang met The Ladies' Night.

toch wel de mooiere disco-knolplaten of niet? Om deze van Cool and the King in het programma De Gouden Oude Show, Studio 2. Ondergetekende Jol de Graaf, een heerlijke plaat. Cool and the King. De luidsprekers kunnen weer iets zachter. Dames en heren, tijd voor een damesformatie. Ja, Joyce de Graaf kwam binnen in de studio. Ze zei tegen mij, ik vind die plaat van de Nolan Sisters zo leuk. Wauw, dan draaien wij die toch gewoon eventjes. Muziek uit de jaren 80 hier in de show. Hier is deze nog een keertje met I'm in the mood for dancing.

Dat is een uit de jaren 70 met Elton John met Goodbye Yellow Brick Road. Tijd voor de zeezenders van toen. Wat dacht je van deze plaat?

0: was toch leuk om deze nog een keertje te horen. En waar of niet, daar is dit programma ook voor. Altijd met een beetje een knipoog naar de zeezenders of niet. Zoals deze van de Miamico Boys. Het was trouwens ook een lieveling, hè? Week 29, 20 juli 1974. De Miamico Boys met, ja, Miamico natuurlijk.
1: Uit de speakers van vandaag.
2: Oh, wow.
1: Klinken de hits van toen.
3: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

dat was alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte. Zo snel gaat dat maar weer met die gouden oude show. Met de Eagles, met de Heartache Tonight. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 8:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug... omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een THT-datum tussen 19 en 30 augustus... verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard... werden in maart in 3 minuten gestolen uit het museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden... door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Oh, wat een mooie plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Shaking Stevens in de show met You Drive Me Crazy. De man van Diesel House en die andere groot hit The Green Door. En natuurlijk ook die kersthit van hem, hè. Hier is

Het is een plaats om mee te zingen of niet, soms deze van Neil Diamond. Onder de titel met de Creeping Rosie. Straks aandacht voor de zeezenders van toen. Maar eerst even deze van Françoise Hardy.

0: Ik vind hem mooi, ik vind hem prachtig. Deze van Frans was de Hardy. Command, de radio tijd voor de zeezenders van toen. Dat is een hele leuke. Een satellietschijf.
1: Ja hoor, ze bestaan nog steeds. Mensen die niet weten dat je bij Radio Monique Internationaal gewoon kunt adverteren. Daarom is hier ons adres. Radio Monique Internationaal, Apartado 146, Apartado 146, Playa de Haro, provincie Gerona in Spanje.
2: Monique satellietschijf.
3: En for love's sake. Mistake. Oh, you.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

mooie muziek uit 1967 alweer. Paul Jones, I've been a bad, bad boy. Nog eentje uit 1967. Hier zijn ze, dames en heren, Sonny en Cher.

0: heerlijke muziek of niet? Soms deze van Sonny en Cher met The Little Man.
1: Johan de Graaf. Gouwe, ouwe. 1967.

ze mooi of niet, soms deze van de Beatles werd toen de tijd ook gedraaid op Radio Caroline tijdens de overval op het gezinschip de Ros Rivens. Weten we dat nog? 18, 19 augustus kwam de Nederlandse overheid even langs om het schip leeg te plunderen. Volkomen illegaal, maar toen werd deze plaat gedraaid van de Beatles met All You Need Is Love. We gaan zingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show met de hits van toen uit de jaren 60, 70, 80. Hier is Nico.

zo leuk of niet, soms deze van Nico Haak zonder zijn paniekzangers. Ook bekend van hit Moe zijn, hè? Was ook zo'n leuke plaat. En Alles mag van de Bach, ook een grappige plaat. Dit was Langzaam, langzaam sneller gaan. Het is ook zo'n mooie deze, hè? Van de formatie Wings hadden we net de Beatles. Nu doen wij de formatie Wings. Ook een beetje met de Beatles, heeft iets te maken daarmee. Ja, ja. 1978 met de City Love Songs.

0: 1967 alweer hier in het programma Is It Good News Week van de Heads Hoppers. Wat een naam, hè? De Heads Hoppers.
1: Veronica's alarmschijf.
2: In 1972.

zomerse plaat van Julio Iglesias met Un Canto a Galicia. Over lekkere platen gesproken. Dan is dit er toch zeker wel één keer. Hier is Dave met De Dansé met

Duco T. This Is One was ook zo'n grote zomerse hit van Dave, inderdaad. En deze komt daarvoor. 1975 alweer met Danse Maintenant. Hier is de Brother of Man. Ook wereldberoemd, of niet soms?

0: we zijn de mensen die het Songfestival hebben gewonnen toen de tijd. Ja, met 7 Audio Kisses for Me. Eens even kijken op onze studioklok. Oh, dat gaat alweer snel. Dat gaat alweer snel. Het is alweer bijna tijd. Maar dit was I'm gonna kiss me. Kiss your baby.
1: De gezelligheid spat uit je speakers. Met de mooiste hits van toen. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

soms een hele leuke opname of niet. Soms deze van Carlos met de Big Bizou hier in de Gouden Oude Show. Alweer de ene laatste plaat. Wat gaat het toch sneller? De ene laatste plaat. Dus dat betekent dat er nog één keer volgt. Ja. Zo eenvoudig kan rekenen zijn. Dit is de laatste.

Dat was een topbesluit. Een mooie van Roy Robinson in de Gouden Oude Show met Alana. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. Het is weer heel snel gegaan de afgelopen 2 uurtjes. Maar ja, wat een leuke muziek, waar of niet? Bert Bennett zou toen de tijd zeggen, tot dan dan. En dat doe ik dan ook. En dat roep ik ook, tot dan dan.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende, op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug, omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaarheidsdatum tussen 19 en 30 augustus, verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en de motieven is nog niets bekend. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: tour, tour à tour.
1: Ik zat eens even te kijken op een verzamelcd. Vive la France. Kwam ik dit tegen. Le Passagier van zangeres Berry.
2: Muziek uit vervlogen tijden.
3: Doordraaien met Peter Nijdam.
1: En dat moet gewoon kunnen op zo'n zomerse dag als vandaag allemaal. Hè. Goedemorgen allemaal, vrienden, vriendinnen en luisteraars van Radio Emmeloord. Het is zaterdagochtend 9 uur. Dat betekent dat we weer een uur lang mogen doordraaien. Mijn naam is Peter Nijdam en vandaag presenteer ik met een ontbloot bovenlijf en korte broek en sandalen. Ja, en dat gewoon omdat het warm is. Maar tot zover even onsite information, bij wijze van spreken. Niet dat u er thuis warm of koud voor wordt, maar in ieder geval even de situatie hier in de studio. Want het is hier momenteel zomer, vriend, zomer. En wellicht bij u trouwens thuis ook. Nou, het laatste weekend voor heel veel mensen die momenteel nog genieten van vakantie. En maandag gaat het allemaal weer beginnen. Tenminste, voor het merendeel dan. Er zijn ook mensen die binnenkort weer op vakantie gaan. Ik kan er ook over mee spreken. Nou, wat gaan we allemaal doen het komende uur? Zoals gebruikelijk gaan we nog eens even lekker 40 en 50 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar 1976 en ook 1986. Wat stond er destijds allemaal in de Nederlandse top 40? Uiteraard uit deze twee lijsten een aantal leuke plaatjes gedraaid. En voor de rest gewoon heel veel leuke plaatjes. Dus laat hem hier gewoon lekker aanstaan op Radio Emmeloord. Vanuit de Noordoostpolder uiteraard via DAB+. In het noorden van Friesland via die goede oude middengolf AM747. En wereldwijd via de diverse streams. Kijk voor meer informatie op onze website www.radioemmeloord.nl.
2: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

lekker zetten. En van die lekkere platen om de zaterdagochtend mee te beginnen. En lekker wakker te worden natuurlijk. Hè. Prachtig. Eens even kijken. Lynyrd, Skynyrd en Freebird horen hier zojuist op de Gouden Ouwe Zender Radio Emmeloord. En de volgende, dat mag het trouwens ook zijn. Oh.

nootje van Sir Cliff Richard. Don't talk to him, heette dat dan wel. Ja, en afgelopen week, vrienden, ook een trieste bericht dat de zangeres van de groep Earth and Fire, uiteraard Johnny Kaagman, is overleden. En regelmatig draaien we uiteraard van de band Earth and Fire muziek hier op Radio Emmeloord. Ik wil trouwens nog eens even een leuke draaien. Memories is het.

nagedachtenis aan Johnny Kaagman, zangeres van de band Earth and Fire. En verder was ook nog directeur van de stichting Konamus en voorzitter van de BV Pop. Evenals jurylid van het televisieprogramma Idols.

Ryan en Ela Ela. Jawel, bij dit soort zomerse temperaturen, vrienden, dan draai je automatisch dit soort muziek natuurlijk. Zo ook de volgende. Iets moois van Papa Chico. Tony Esposito en zo heet het plaatje Papa Chico.

Chico. Dan ging even lekker terug naar de jaren 80. En vrienden, zoals gebruikelijk ook in dit programma gaan we ook elke aflevering terug. Precies 50 jaar in de tijd. En dat doen we aan de hand van een top 40 lijst. En we zitten inmiddels alweer in week 33, gedateerd op 14 augustus. En toen stond dit destijds in de

Nederlandse groep, afkomstig uit Zwolle. Racing Car. Precies 50 jaar geleden stond dat in de Nederlandse top 40. En ook de George Baker Selection was weer aanwezig, vrienden, met dit prachtige nummer. Wow.

0: enerzijds een hele droge zomer. En ik hoorde gisteren op het journaal dat dit jaar bijna eroverheen gaat qua droogte. En zonnige periode en tropische dagen in Nederland. You Should Be Dancing, de Bee Gees stonden er destijds ook in. Destijds was de disco erg populair. En dat allemaal een beetje in de aanleiding, het liep een beetje in de richting Saturday Night Fever toe, hè. Maar dat was pas in 1978, als ik me niet vergis. Kan je vertellen dat op nummer 3 Full House stond met Standing on the Inside. Nice and Slow, Jesse Green. Gezakt van 1 naar 2, dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben, dames en heren. Jawel, in de vierde week doorgestegen van 3 naar 1. The Manhattans. En Kiss and Say Goodbye.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70.
3: De beste, de nummer 1 hit van deze week.
4: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations. Ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you. Just like this, let's just kiss. And

0: 14 augustus van het jaar 1976. Ja, zometeen gaan we nog eens even 40 jaar terug in de tijd. Terug naar die warme zomer van 1986. Dan kan je vertellen dat er destijds ook een boel leuke plaatjes in stonden.
1: And say goodbye.
0: Zo is dat. Let's say just kiss and goodbye.
2: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord op de Middengolf AM 747.

nieuws voor Henk Wijngaard en de familie Wijngaard uiteraard. Want van de week is hij opgenomen vanwege hartproblemen in het ziekenhuis. En ik lees nou net van dat de hartoperatie die Henk Wijngaard is ondergaan succesvol is verlopen. Nou, dat is goed nieuws voor de familie Wijngaard en alle fans. Vandaar nog eens even een mooie plaat van hem gedraaid hier op onze antenne van Radio Emmeloord AM747 en DAB Plus natuurlijk. De containersong nu in full-size stereo op de antenne.

Gerard en de Containersong gedraaid hier op Radio Emmeloord. En vrienden, we gaan gelijk nog eens even 40 jaar terug in de tijd. Ik had het al beloofd. Terug naar 1986, die warme augustusmaand van het jaar. Toen stond deze meneer ook hoog in de Nederlandse top 40. Uiteraard, ik heb het over Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Leerde bij de groep de Commodores. En later dus ging hij ook solo en heeft een aantal mooie platen gemaakt. Uptempo en ook wat in een slow tempo. Maar dit mag er eigenlijk wel zijn. Hè? Dancing on the Ceiling.

0: Go All The Way. Sly Fox, het was een Amerikaanse new wave music duo. Met P-Funk vocalist Gary Mudbone en Cooper Michael Camacho. Camacho, ja. Voor zover ik weet was dit hun enige grootste hit hier in Nederland. Precies 40 jaar geleden. Op nummer 1 trouwens, nog net zo nummer 1 als de week daarvoor. Holiday Rap, MC Mike G en DJ Sven. En op nummer 2, en die wil ik trouwens nog eens even gaan draaien. Want die nummer 1 die hebben we eigenlijk al een aantal weken achter elkaar gedraaid. En morgenmiddag dan draai ik weer tussen, eens even kijken op de zondagmiddag, tussen 1 en 2 uur uitsluitend vinylplaatjes. En ik beloof voor deze dat ik dan die van MC Mike G en DJ Sven ga draaien. Maar de nummer 2, die wil ik nog even laten horen, vrienden. Tizento van Mattia Bazar. Kan je vertellen zometeen aan de andere kant van 10 uur, niemand minder dan Kees Bakker met weer een nieuwe aflevering Scherp op de Terp. Ik wens u nog een hele fijne zaterdag en wat mij betreft graag tot de volgende keer. Maar eens weer.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 80.
0: En tot besluit deze knijter van een hit. Mattia Bazar, Tizento.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: ik zeg een goeiemorgen. Het begin is er weer. Tracy Chapman, Talk About The Revolution. Uit 1988 kwam die. En dat andere liedje dat van haar? Ja, Fast Car. En die gaan we 2 uur even draaien. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Scherp op het terp, daar luister je naar tussen 10 en 12 uur natuurlijk de lekkerste kou houden. En ik heb weer een paar leuke jingles gekregen van Jelle, toppie jongen. En Petertje bedankt, hè? Ja, natuurlijk, Petertje bedankt. We gaan de 90 Classic even draaien. En de 90 Classic is van Incognito. En Don't You Worry About A Thing. Nou, ik zeg een hele goede morgen, dames en heren.
1: De grootste hits van toen.
2: Grootste hits van toen.
3: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is AM 747.

Fugazi. Ja, had er ook nooit wel gehoord. Komt uit 1973. Ik zat er wat in mijn platenbakje om te zoeken. En toen kwam ik dit voorbij. Ja, ik had de laatste heb weer een hele hoop gekocht. Dus, en dan komen er weer pareltjes voorbij natuurlijk hier op Radio Emmeloord. De volgende is van The Who. En Woot Won't Get Fooled Again. Ah, dat is zo mooi. The Who heb ik ook live gezien. En die Pete Townshend met zijn hand. De gitaarspeler, dat is niet te geloven, joh. Waar je helemaal lyrisch van.

0: blijf mooie muziek. Om te draaien op de radio. Ook in Scherp op de Derp. Ja. De Vrede Nederpopplaten heb ik ook al even opgezocht natuurlijk. En die is van VOF de Kunst en Retour Snake.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier. Radio Emmeloid op de Middengolf AM 747.
0: Nee, die moet ik niet hebben. Ik moet die andere hebben, hoor. Want wel even een beetje opletten, hè. Goh, trekken we die daar even in. Even kijken. Gaat daar naar in. En dan gaan we even die andere schuif in proberen. En dan krijgen we hem wel de goeie.

weer zo'n insteker. Ja, hij houdt op. Ja, The Bandit en met Little Girl uit 1977 alweer. We gaan Shake Him draaien. You Don't I Love Me, You. En ook nog in het Frans erbij, hè?

0: dat was een heel aparte vrouw, Delina Lovitz. Ja, I Say When, uit 1979 alweer. Het is de hoogste tijd, ik zie op een klokje, ja, voor drie op een rij een koffie en een koekje erbij. Ja, lekker, lekker, lekker, lekker. En de eerste is Juju Gun en Run, Run, Run. En dan Catapult, Let Your Hair, Hair Down. En The Moody Blues, The Story in Your Eyes.
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio.

Please Tell Me Your Plans. Maar ik ga nog niet weg, hoor. Jullie zijn lang nog niet van me af. Ik heb nog een heleboel leuke muziek klaarstaan hier. Op Scherp op het Erpen. En de volgende, dat is ook weer zo'n leuk singeltje. Die van Samantha Fox uit 1986. En Doe Ja, Doe Ja. En Wanna Please Me. Nou, heel bijzonder allemaal. En ze heeft ook wel andere liedjes gemaakt. Natuurlijk Touch Me. Ja, dat was ook zo'n sensationele plaat natuurlijk. Ja.

het toch mooi? Als ik deze platen draaien mag op de radio, op Radio Emmeloord. Dan ben je helemaal happy van Air Supply, All Out of Love. Heerlijk. En we gaan weer even wat rock'n'roll draaien van Mutt en Dynamite. Uit 1973 alweer. Een tijd geleden. De lekkerste gauw ouwe vlieg.

Big Heaven. Heaven. Pixin Factory feels like heaven hier op Radio Emmeloord natuurlijk. En ik voel me ook als zit ik in de hemel. Nee. Oké, okay, de volgende plaat is van een dansplaat. Dit is de laatste in het uur alweer. Dit is van Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor uit 1978 alweer. Heb ik ook wel zelf zitten gedansen. Ik zit hier nu ook een beetje achter het mengpaneel te dansen hier op Radio Emmeloord. Ben je de 747 of ben je de DAB plus?

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. Dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden... met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Rolls-Royce en Car Wash. En daarvoor is de Tracy Chapman Fast Car natuurlijk. Ja, binnenkort nog de laatste Formule 1 race hier op Zandvoort. Ja, dat is jammer genoeg. Ja, helaas, pindakaas. Ja, dat is ook heel duur natuurlijk. Wat gaan we doen? Nou, we gaan leuke muziek draaien. Want ik heb alweer een cd'tje laten staan. En dat is van Pilot. En het gaat over Magic natuurlijk.

0: Peter Brown. Up in our heart tonight. Uit 1978 alweer. En ik heb een hele poos om dit plaatje zitten zoeken. Ja, ik heb hem op singeltje. Nou, die speelt nu van MP3 af. Maar ik heb hem zoeken en hem zoeken. En hoe heet die plaat? Hoe heet die plaat? Hoe heet die plaat? En opeens, toen kwam ik hem voorbij. Ik dacht van, hé, dat is wel een leuk plaatje natuurlijk. Hier te draaien op Radio Emmelo natuurlijk. Op de Scherpenterp. Daar luister je naar. Lekker uit de kop van Friesland. Ja, helemaal uit Friesland. We gaan weer even een stukje reggae muziek draaien hier op Radio Emmelo. En dat is van Jimmy Cliff. The Harder They Come.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Cliff hier op Radio Emmeloord. Ja, er was ook weer een triest bericht deze week. De Amerikaanse acteur Ben Johnson, 84, overleden goedlachse garagist uit The Dukes of Hazzard. Ja, weet je dat wel met die auto? Ja, ik heb hier deze. De tune! Ik heb de tune, heb ik. Ja, wel leuk. Ja, dat was altijd wel leuk. Dat is, die man met het petje op.

Dat was altijd leuk, ja, met die mooie auto. Hè. Dat ging altijd maal natuurlijk. Hè. De volgende plaat die we gaan doen hier op deze radiostation is Willem Wilson Phillips en Hold On. Ja, tegenwoordig gaan er wel een heleboel stervender of overleden to heaven.

sommige mensen krijgen te weinig regen. Als sommige landen. En sommige landen is te veel. Ja, dat is zo'n verschil. Zie je wel op de televisie natuurlijk. Ja, wij hebben allemaal te... wij hebben allemaal te weinig. Hè? Nee, niet voor je beurt. Hè? Want het is de hoogste tijd voor de zomertop 3. En er zijn weer drie lekkere zomerse liedjes. En we beginnen met Barry Manilow, Copacabana. En dan Lana Del Rey en Summertime Sadness. En dan Ruby Ness, Blame It on the Summer Sun. Ja, oh jongen. En dan gaan we dit even draaien. De zomertop.

Kesley uit 1988. Together forever. Zijn we altijd aan elkaar verbonden? Ja, dan ben je getrouwd natuurlijk. Nou, daar wil ik het niet over hebben. Nee. Oké, wat gaan we draaien? De Eurythmics en Torn in My Side. Dus dan komen we bijna tijd voor de rockballet. Dus zal ik even klaarzetten hoor. Komt hierna.

Lennox and Dave Stewart. Samen vormden ze de Eurythmics. Ah, dit is een beetje een onbekender liedje, Thorn in My Side. Maar ja, leuk om te draaien, dan weet je dat ook weer. Als ze ook andere soort liedjes hebben. Het is de hoogste tijd voor de rockballad van dit uur. Of van het, ja, van dit uur, hè. Is van Tin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

Lizzie, the boys are back in town again. Ik zie op een klokje, ik kan nog één vocale plaat draaien. En dan wens ik jullie een hele goed weekend. En tot volgende week zaterdag ben ik weer tussen 10 en 12 uur. En ja, schrijf het in je agenda. Schrijf het in de agenda. 5 september hebben we een open dag van de smiddags volgens mij 1 uur tot 5 uur. Dan ben je van harte welkom in Emmeloord, bij Radio Emmeloord natuurlijk. En dan kun je even ons aanraken. Even een beetje. Ja, dit is, hij is echt. Hij is echt. Ja, natuurlijk. Is dit nou die gek die het elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 scherp op het herpen doet? Ja, dat is deze gek natuurlijk. Oké, we gedraaien. Het laatste plaatje is van Keith Marshall en het heet Only Crying. Nou, ik begin niet te huilen hoor. Nee, goed weekend. Tot volgende week. Dag.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Ruslandkenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Ossega stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen, met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: nummer 40 in de historische top 40. Vorige week op 28, na 8 weken is de koek op voor Jean-Michel Jarre. Maar we zouden daar nog Equinox krijgen, his concert in China en nog veel meer andere mooie synthesizer muziek. Een hele goede middag, dit is Radio Emmeloord. Het is 6 augustus in het jaar 2022. We gaan 45 jaar terug in de tijd. Oftewel de top 40 van week 32 in het jaar 1977. En fijn dat je erbij bent.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: Oldies and Good Music, The Face of Love in de vierde week. Oh jee, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Vorige week nog op nummer 37, deze week op nummer 39 in die prachtig mooie hitlijst van wel 45 jaar geleden hier op Radio Emmeloord.
1: Dit is de historische top 40.

gezellig blijven dansen is absoluut geen probleem. 38 afkomstig van 29 in de vierde week Radio Veronica Top 40. Got to Give It Up, dat is muziek van Marvin Gaye.

keertje in de negende week. Nederlandse topver, de Veronica Unlimited. De derde alarmschijf in deze historische hitlijst. 6 augustus 1977, Veronica Unlimited. And what kind of dance is this? En deze plaat werd enorm gepusht destijds door Radio Miamico. Vanaf het radiozendschip de MV Miamico. Zodanig gepusht dat hij in de hitlijsten kwam. En ook gedraaid moest worden op Hilversum 3. Weliswaar zonder de Veronica jingles erin.

plaat trouwens. Muziek van Space New binnen op nummer 35. Radio Emmeloord op DAB+. AM 747 en uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. En ook deze plaat is een nieuwe binnenkomer in die top.

Zou je misschien afvragen, wat bedoelt hij nou allemaal? Nou, het zijn allemaal platen die een beetje op de terugweg zijn. Een beetje zonder. Die volgorde, die twee nieuwe binnenkomers, die zijn uiteraard op de heenweg. Hè, maar nog niet zo'n enorme stip. Le Enfant de Mer. 5 weken lang in de historische top 40, deze week op nummer 33. En dat schuifelt terug, want hij stond vorige week op 32. Radio Emmeloord met een prachtige mooie historische top 40 op deze zaterdagmiddag. Hoor je wat herrie op de achtergrond? Ik presenteer live vanuit Tisza Igor, Hongarije. En dat is op zich helemaal niet erg, hartstikke leuk zelfs. Maar het is hier 37 graden op dit moment, dus de airco staat aan.

nummer 31 KLM ligt. Helaas ook op de terugweg. Vorige week op nummer 26, deze week op 31. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Middengolf 747 vanuit het mooie Friesland. In de Noordoostpolder op DAB+. En waar je ook bent, wat je ook doet, wereldwijd. www.radioemmeloord.nl.

Elke zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.

zeg, is toch een waanzinnige nieuwe binnenkomer op nummer 29 in deze historische top 40. Come to Santa. Nana Mouskouri. Nieuw binnen op nummer 29. En deze, oh, deze hebben we destijds ook veel gedraaid op de vrije radiozenders. Casey and the Sunshine Band. Lekkere, vrolijke, niets aan de hand muziek. Keep it coming, love with love, peace and good music. This is Radio Emerald on AM 747.

40 van 6 augustus 1977. Keep it coming, love. Dat wel, gewoon die lekkere foute muziek. Gewoon niets aan de hand muziek die we destijds zo graag draaiden op de diverse vrije radiozenders.

10 plaatsen winst in deze historische top 40. 6 augustus 1977. Lady O, Neil Diamond. Hij heeft alle rechten van deze plaat verkocht aan zijn platenmaatschappij. Dus hij verdient er geen geld meer aan dat wij hem draaien hier op Radio Airport. Maar desalniettemin, het is toch een waanzinnige plaat. En je hoort hem hier op de Witte Golf, AM 747.

0: Singer. Wat een heerlijke muziek hier op Radio Emmeloord. Wil je weten op welke plaats deze stond? Op nummer 25, vorige week op nummer 20 in de achtste week.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste 2 etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met...

0: tweede uurtje historische top 40 op Radio Emmeloord, DAB+, de Middengolf 747. En wereldwijd via www.radioemmeloord.nl, de George Baker Selection. Nieuw binnen op nummer 22, het nummer heet Maria. Fijn dat je afgestemd staat en afgestemd blijft op Radio Emmeloord, want we hebben nog 2 uur lang gerichte hitgevoeligheid.
1: Hits van toen op een rij. Dit is de

0: klassiekerijtje van de historische top 40 zelf. Pity Lucifer op nummer 19, vorige week op nummer 16. Op 20 See You When I Get There van Lou Rawls. 6 weken lang in de historische top 40, ook op de terugweg. Vorige week op nummer 19, deze week op nummer 20. En we zijn toegekomen aan de allerhoogste nieuwe binnenkomer in deze historische lijst.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

moet zelf weten wat je ermee doet. It's your life. Smokey in de historische top 40, de zesde week. 10 plaatsen verlies. Vorige week nog op nummer 7. Deze week op nummer 17. Zonde. Want het is een hele mooie plaat. Daarvoor hoorde je de hoogste nieuwe binnenkomer. Op nummer 18 in I Feel Love van Donna Summer. Er staan 2 Nederlandstalige platen in deze historische top 40. De top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 16, afkomstig van 12. Dit is Rob de Nijs.

bereikt de positie van deze prachtige plaat als nummer 3 in de historische top 40. Rod Stewart en I Don't Wanna Talk About It. Deze week vinden we op nummer 15, afkomstig van 10 in de 8e week. Nederlandse top 40. De top 40 die vroeger de Radio Veronica top 40 heette tot 31 augustus 1974. En daar dus de Nederlandse top 40 werd. Een minuut of 5 over half Radio Emmeloord met een historische top 40. I don't wanna talk about it. Gaan we nog eventjes verder over heel veel. Volgens mij zit er helemaal klaar mee. Rod Stewart op nummer 14, afkomstig van 21. De Boss Keks in de 3e week notering. Het Lido Shuffle.

0: lang beschreven. Vorige week kwam hij binnen op nummer 22, doorgestegen naar nummer 11. Met een super, super, super stip in deze historische top 40. Angelo. Ja, je hoort hem hier op Radio Emmeloord AM747 voor Friesland en verder buiten. Of DAB+ in de Noordoostpolder en uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: l'ancien, noble et tout.
1: Attends.

fijne klank hier op Radio Emmeloord. De Big, Big, Big Bisou. Deze week op nummer 9 in de derde week. De Nederlandse top 40, vorige week op nummer 15. En je mag maar gewoon Peter Witten hoor. Of Sint-Pieter. Ik vind het helemaal goed.

0: en Meloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.
2: Hey, Jim.

deze bijzondere uitvoering van deze prachtige plaats van Dillinger en Cocaine in My Brain. Vorige week op nummer 9, deze week op nummer 6 in de historische top 40. Het derde uurtje op Radio M wordt een hele goede middag.

Niet snel, maar wel gestaag. Mama, mama, machita. Eén plaatsje winst in de historische top 40 muziek van de Guys en Dolls. Radio M-Lok, 2747 DAB plus U naar U, de wereld rond. www.radioemlok.nl. Het is een minuut of acht over heel geworden alweer. Ik kijk nog even naar deze top 40. Er staan nog een aantal hele leuke platen in. De nummer 1 is stationair, nummer 2 is stationair en nummer 4 ook stationair op de vierde positie. Bent zonder naam een auto-alarm schreef in de vijfde week Nederlandse top 40.

Demissionair op nummer 3. Johnny Kitter Watson en Real Mother for You. En op nummer 4 stationair, de band zonder naam. Het wordt een beetje saai, want ook nummer 3 staat stationair in de vaderlandse hitlijst. Mr. Walkie Talkie, Be My Bookie, a Wookie Baby.

0: historische top 40. Wie mijn boekie baby van Mr. Walkie Talkie. Een plaat die heel veel gedraaid heeft destijds op Radio Miamigo. Twee weken geleden met een super stip binnenkwam in de Nederlandse top 40. Op de achtergrond hoor je nog nummer 1 en Yes Sir I Can Boogie. 7 weken lang in de Nederlandse top 40, stationair op de eerste positie. Welkom, dit is Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent. We hebben nog een minuut of 40 over voor nog heel veel leuke tipparadeplaatjes.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

0: nog een keertje hoor.
1: From your heart.
0: Nieuw binnen op nummer 25 in de tipparade.
1: Keep on coming.
0: De love letters van Frankie Miller.

40 en de tipparade van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. 6 augustus 1977 werd deze top 40 uitgezonden. Nummer 20 hoorde je vorige week nog op 23, Main Street. Op circuit samen met de Silver Bullet Band. We moeten helaas een paar platen overslaan, anders dan komen we nooit uit met de tijd. Het is 15:15. Welke gaan we maar overslaan? De Hollies slaan we over. Mariska Veres, Adriaan Wolf, Nico Haak. Die draaien we wel eventjes. Op nummer 16, afkomstig van 26 in de derde week.

lekker meezingen. Michael Robertson, bekend van onder andere The Music Died. Het nummer heette In The Sand op Radio Emmeloord. Historische top 40, het historische tipparade nog tot 6 uur vanavond. We're All Dead op nummer 14 slaan we over, net als een aantal andere platen. Ik vertelde net al, we hebben een beetje tijd tekort om alle platen te rijden van de historische top 40 en de historische tipparade. Ik wil gewoon even een paar plaatjes overslaan. De zangeres zonder naam.

stond op mijn lijstje, Sangres zonder naam. Ik denk, hoe kan dat nou? Mooi, even kijken of hij wakker was natuurlijk. Hè. Tot zover, vrienden, de top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden.

afkomstig van een 3-dubbel LP, Thank God It's Friday. I found love, now that I found you. De alarmschijf voor deze hele komende week. Een heerlijke muziek. Lekkere foute disco wordt wel geroepen, maar dat maakt niet uit, want we hebben er wel van genoten. Ik heb die LP nog liggen, die 3-dubbel LP. En heel af en toe gooi ik me op de draaitafel. En dan is het toch wel even leuk om terug te horen. Goed, tot zover dus de tipparade en de top 40 van 45 jaar geleden. 6 augustus 1977. Volgende week ben ik weer met een top 40 en een tipparade, maar dan gaan we 50 jaar terug in de tijd. En verder zou ik zeggen, met heel veel plezier blijven luisteren naar Radio Emmeloord. Als het goed is, hoor je zometeen René van AB op de radio. Blijf gerust afgestemd van de komende veel meer leuke programma's. Dit is Radio Emmeloord op Middengolf 747.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.

0: Ja, hey, goedemiddag. Dit is Radio M Lord, Studio Gouda. En dat was Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. Dat is beslist het favoriete nummer van mijn, van Earth and Fire, van Johnny Kaagman, die dus vorige week is overleden.
1: Via DAB+ is dit Radio M Lord.

normaal doen we dat nooit natuurlijk, veel nummers van dezelfde artiest, dezelfde groep draaien. Deze aflevering hier van Studio Gouda wil ik daar een uitzondering van maken. We gaan wat meer Earth and Fire draaien straks. Maar we hadden eerst de Frank Boeijen groep 1985 en dat was Kronenburg Park. En dit is Genesis uit 1983 en Mama.

0: Genesis en Mama.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, zoals gezegd, we draaien wat Earth and Fire vandaag in verband met het recente overlijden van Johnny Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. En ja, we draaien de eerste single straks, en dat is Seasons. Die is uit 1969 en kwam binnen in de top 40 op 17 januari 1970. En de hoogste positie was 2. Dit is Seasons.

Dat was Everywhere, een Fleetwood Mac uit de jaren 80. En dit is Radio M Lord, Studio Gouda. En we vervolgen een programma met een echt nummer uit de 60s. En dat is Freddie and the Dreamers. And I'm telling you now.

0: Ja, dat was Jerry and the Pacemakers en Very Close to Mercy uit de jaren 60. Wonderful
1: Radio Kort Zweden, Middelwelle en UKW.
0: Ja, dit is Studio Gouda via Radio Emmeloord. En ja, we schakelen weer terug naar onze Earth and Fire collectie. En we draaien een van de eerste plaatjes ook van Earth and Fire. En dat is Ruby is the One. En die is uit 1970. En kwam binnen op 2 mei 1970. De hoogste positie in de top 40 was nummer 4.

dat was een band in Toto. Stop Loving You. De jaren 80. En dit komt ook uit de jaren 80. Omdat ik zag het staan. En ik denk, dat gaat toch draaien. Dus Glenn Medeiros. And Nothing Gonna Change My Love.

0: Peter and Gordon uit de jaren 60 en A World Without Love.
1: De Red!
2: Je bent aan het werk aan de radio, veel op de zaak in de auto of thuis.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dan gaan we verder met Earth and Fire. En we draaien Wild and Exciting uit 1970. En dat kwam uit op 22 augustus 1970. Haalde ook de hoogste positie van plaats 5 in de top 40.

Ja, dat was David Bowie met zijn Absolute Beginner. Dat sloeg waarschijnlijk op mijn eigen, dat staat niet op mij. Ja, steeds in de maand natuurlijk ook. Augustus, steeds in de maand. En ja, we draaien ook nog wat zeezender klanken, hè, om het maar zo te noemen. En dat doen we met Peter Koelewijn en Veronica Sorry.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen satellietnetwerk. Dat netwerk moet een Russische tegenhanger van Starlink worden. Volgens Oekraïne is bij de aanval ook een Russisch militair vliegveld geraakt. Rusland heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Het weer dan, de meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welkom in het tweede gedeelte hier van de Studio Gouda via Radio Emmeloord.

welkom in het tweede gedeelte van het programma hier op Radio Emmeloord. En ja, dat was de Song of the Marching Shield van Earth and Fire. We draaien veel Earth and Fire muziek. Eigenlijk doen we dat normaal gesproken niet. Dezelfde nummers van dezelfde artiest. Maar dat vond ik nu persoonlijk wel op zijn plaats om deze mooie muziek te draaien. En de Song of the Marching Children kwam binnen in de top 40 op 6 maart 1971.

0: Heroes and Villains. En ja, dat waren de Beach Boys. En dat werd ook gedraaid in het laatste uur van Radio London in 1967. En ja, we vervolgen het programma ook ongeveer met een, ja, een speciaal plaatje. En dat is Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot. En die werd ook gedraaid in het laatste uur van Radio Veronica.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: of waren de Drifters uit 1965 en Come Over to My Place.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we vervolgen met Johnny Kaagman, die dus 2 weken geleden overleden is. En we draaien van haar band een prachtige song. Ja, heel mooi nummer. Dat is een van mijn favoriete nummers ook altijd, 1971. Dat is Storm and Thunder.

0: Stolman Thunder van Earth and Fire. En die kwam in de top 40 op 11 september 1971. Dus een dag voor na mijn verjaardag.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, we gingen terug naar het jaar van de liefde in 1967. En dat was By the Shale of Pale. En Porcal Harum. En ja, we gaan nog meer van die typische CZ-plaatjes uit de 60s en de 70s draaien. En dat doen we met Cliff Richard. En werd ook gedraaid in het laatste uur van Radio London. En It's All Over.

0: was Sir Rich Cliff Richard. Hij was toen nog geen Sir. En it's all over. Wonderful
1: Radio Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, we vervolgen met muziek van Earth and Fire. Naar aanleiding van het overlijden van Johnny Kaapman. En we slaan een aantal plaatjes over. Maar we komen uit bij What a Difference Does It Make. Uit 1976. En kwam binnen op plaats 12. En dat was dan ook al de hoogste plaats. En dat was op 17 april 1976.

dat was uit 1988, was de Robert Gray Band en Right Next Door. Ja, er speelde zich heel wat af aan de andere kant van de deur. Ja, we gaan terug naar de jaren 60. Dat doen we graag natuurlijk hier op Radio Emmeloord. En there's always something to remind me. En dat is Sandy Shore.

Ja, dat waren die Tee Young Rascals, hè, of de jonge opstandelingen. And a Girl Like You. En dat werd ook gedraaid in het laatste uur van Radio London in 1967. En deze ook. En die is heel leuk. En dat is Let's Pretend. En doe het.

0: ja, Let's Pretend van Lulu. Het plaatje dat dus ook gedraaid werd in het laatste uur van Woody London.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, inderdaad, Radio Emmeloord. Dank je, Mark. Ja, we draaien er nog twee van Earth and Fire. En deze is heel leuk. Dat was al wat later jaren, 1977. 10 september 1977. En dat is 78th Avenue.

Ja, en omdat het laatste kwartiertje is, draaien we gelijk nog een plaats van Earth and Fire. We hadden dus 78 Avenue en dit is Weekend en dat was echt wel een heel populair.

dat was Jeannie Kaagman met Weekend. En ja, dat sloot dan ook het gedeelte met Eurofire af vandaag in het programma. Ja, we hebben nog 10 minuten, zie ik. En we doen Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Dance with Somebody Else, Whitney Houston. Jaren 80 en we gaan draaien nog snel even een jaren 60 plaatje. There's a Kind of Hush and Herman's Hush.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Number 19. Que coisa mais...

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 81 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië roept Paul Doop, voorzitter van de Nationale Herdenking, op tot verzoening met Japan. Binnen de Indische gemeenschap ligt dit gevoelig, omdat Japan na de oorlog slechts $10 miljoen betaalde als herstelcompensatie. De Stichting Japanse Ereschulden demonstreert al meer dan 30 jaar maandelijks voor aanvullende financiële compensatie. GroenLinks en PvdA in Noord-Brabant eisen dat Mark van der Oeven, voorman van Farmers Defence Force, het recht verliest om in te spreken bij de Brabantse Provinciale Staten. De aanleiding is dat van der Oeven boeren opnieuw vergeleek met slachtoffers van de Holocaust. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat het vliegverkeer na een sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau zaterdag werd verlaagd, zijn vanaf 14 uur weer vluchten mogelijk. Catania is op 4 na drukste luchthaven van Italië. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2:00 de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie F te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord.
3: 1974. Number 15.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Qatar stelt Israël verantwoordelijk voor toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het Golfland roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen tegen dit geweld en vraagt om onmiddellijk ingrijpen om de situatie te stabiliseren. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen vastgelopen. Rusland blijft de oorlog opvoeren, terwijl Oekraïne onder druk staat om grondgebied af te staan. Tegelijkertijd is de positie van president Zelensky versterkt, doordat Oekraïne erin slaagt de Russische logistiek effectief te verstoren. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Muziek Extra. Altijd de mooiste muziek.
1: Altijd
0: de mooiste muziek.
1: Number 5.

0: Het is 8:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Qatar stelt Israël verantwoordelijk voor toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het Golfland roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen tegen dit geweld en vraagt om onmiddellijk ingrijpen om de situatie te stabiliseren. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2:00 de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen vastgelopen. Rusland blijft de oorlog opvoeren, terwijl Oekraïne onder druk staat om grondgebied af te staan. Tegelijkertijd is de positie van president Zelensky versterkt, doordat Oekraïne erin slaagt de Russische logistiek effectief te verstoren. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Ameloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste ooit, met ruim 1600 hectare verbrand. Soerbrot en Buitkenbach worden deels ontruimd. Verschillende EU-landen helpen met onder meer een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinooks. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Ondanks een dodelijk ongeluk op de A59 vrijdag ging de actie door vanwege de urgentie van de klimaatcrisis. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. In 115 gemeenten hielp het project ruim 460 jongeren. Wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Rijkswaterstaat verwijdert 350 stalen stukken uit de bogen van de Merwedebrug bij Gorkum voor nader onderzoek. Zaterdag rijden 2 vrachtwagens 2 uur over de brug om de impact van zwaar verkeer te testen. Dit helpt de veiligheid van de constructie te beoordelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Under the sources of Britain's top daily newspaper, The Daily Mirror, 208 International News.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de Nationale Indië-herdenking in Den Haag zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Bij het Indisch monument legden onder andere premier Jette, minister Sterk en kamervoorzitters Vos en Van Kampen kransen. Er was een minuut stilte en een toespraak van schrijver Maddy Stolk. Ook elders in Nederland vonden circa 80 herdenkingen plaats. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Koning Filip spreekt zijn waardering uit voor de hulpdiensten die de veenbrand in de Hoge Venen bestrijden. Hij dankt onder meer Defensie en Belgische en Duitse brandweerlieden. In Soerbrood en Butkenbach zijn straten geëvacueerd. België krijgt bij de brandbestrijding steun van Duitsland en de Europese Unie. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Door de soms verwarrende teksten staat het nummer open voor interpretatie. Oppervlakkig gezien gaat het om de aankomst van Mighty Quinn, een Eskimo, op een scheepswerf met arbeiders. Zijn komst zorgt voor opschudding. Het gerucht gaat dat het nummer een verwijzing is naar acteur Anthony Quinn, en die een Eskimo genaamd Inuk speelde in de film The Savage Intruders van Nicholas Ray. Dat nummer werd gecoverd door de Manfred Mann, want het was geschreven door Bob Dylan.
3: Dit is de Hit Tijdmachine met

Zo, dat was met weet je wel. Lekker warm, heet. Stress, want ja, de studio die wou niet meer hier. Maar het is allemaal weer heel goed opgelost. Ja, mijn mengpaneel zei van doe het zelf. Maar ja, vorige week was dat volgens mij bij de hittijd misschien ook wel aardig te horen. Maar er zit een andere in en de klank is weer perfect. We gaan er vanavond weer lekker tegenaan met mooie muziek uit de jaren 60 en 70. Iedereen een hele goede avond toegewenst. Nou, de eerste verzoekjes zijn allemaal over binnen, dus daar ga ik wat mee bezig. En het plaatje wat ik klaar heb staan, die is voor Afke. En die vraagt het nummer aan, dan moet ik even spieken. Want dat is, even zien. Die moest ik even draaien. Dat is het nummer Circle of Life van Elton John. En die moet ik even voor de familie en alle luisteraars van de hittijdmachine draaien. Maar ja, ze was wat vroeg, zegt ze, met het aanvragen, dat klopt. Maar ze was even naar Hellendoorn. Goed, Circle of Life, dit is Elton John.

prachtig nummer. Ja, het kwam uit 1994. Daar, een heerlijk nummer. Circle of Life, oftewel in het Nederlands De Kringloop van het Leven, is een lied uit de Disney-film De Leeuwenkoning, die in 1994 werd uitgebracht. In het begin van de eerste film is het lied te horen. Tijdens het lied is ook te zien hoe de leeuwenbaby Simba wordt gepresenteerd aan de dieren van het koninkrijk. Goed, bedankt Aafke, want ja, het is een prachtig nummer. De tweede verzoekje hier is eentje van Hendrik. En Hendrik wil graag een nummer van de Small Faces horen uit 1968, Lazy Sunday.

Ja, prachtige keuze, Hendrik. Ja, Lazy Sunday, wat moet ik ervan zeggen? Het blijft een prachtplaat en iedere keer als je hem draait is hij weer mooi. De Small Faces. Nou ja, het streelt me hier in de oren, want ik heb tijdenlang niet zo'n goede klank gehad hier. Maar ja, het zit op deze manier, het sluipt er heel langzaam in en dat gaat, denk ik, haast wel over een half jaar tijd, maar steeds zie je meer vreemde dingen op de mengpaneel. En nog heb je het niet in de gaten dat dat die voeding dus eigenlijk haast geen stroom meer leverde. Ja, dan wil het ook niet een mooi geluid meegeven. Goed, een verzoekje van even kijken, Romy. Ja, Romy vraagt om het nummer van George Harrison, What is Life? Komt uit 1971.

0: What is Life is een nummer van de Britse artiest George Harrison. Het nummer verscheen op zijn album All Things Must Pass Out uit 1970. Op 15 februari 1971 werd het nummer uitgebracht als de tweede en de laatste single van dat album. Verzoekje van, moet ik even kijken, Aten was dat. Ja, Aten die wou graag een nummer horen van The Manhattans uit 1976. Gaat op het nummer Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

Dat was Kiss and Say Goodbye, een nummer van de Amerikaanse zanggroep The Manhattans. Het nummer verscheen op het album The Manhattans. Kijk eens aan, The Manhattans uit 1976. Op 24 maart van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de tweede en laatste single van hun album. Nou, dan heb ik nog een verzoekje, dat kwam net even binnen van Dick Offriga van Radio Emmeloord. Zit op een camping en Dick wil graag een nummer van Tom Jones horen. Gaat om het nummer Delilah uit 1968.

Britse zanger Tom Jones met Delilah. De tekst is geschreven door Barry Mason en de muziek door Les Reed. Het liedje gaat over een man die langs het raam van zijn vriendin loopt en haar samen ziet met een andere man. Hij wacht de hele nacht buiten en confronteert haar als ze 's ochtends naar buiten komt. Daar steekt hij haar dood, waarna hij wacht tot de politie hem komt arresteren. Nou, een triest verhaal, maar wel een hele mooie plaat om te horen. Dank je, Dick. En nog een fijne vakantie. Nog eentje voor de drie luik van Dusty Springfield. En dat gaat om het nummer I Close My Eyes and Count to Ten uit 1968.

I Close My Eyes and Count to Ten van de Britse zangeres Dusty Springfield. Nou, het is geschreven door Cliff Westlake en geproduceerd door John Frans, die hier op de hoes overigens helemaal geen vermelding van had gekregen. Maar ja, dat ging allemaal goed. Het nummer werd op 1 juni 1968 opgenomen in de Chapel Studios in Londen. Het groeide uit tot een van haar grootste hits in het thuisland, met een vierde plaats als hoogste notering. Goed, ik zal even kijken, want het is 10:30 geweest en Pieter en Jirke hebben weer een mooi drieluik ingestuurd. Nou, dat was even een zoektocht om die platen allemaal te vinden, maar ik ben maar even door het archief van Pieter helemaal heen gekropen en ik heb ze gevonden. Dus, maar ja, in ieder geval, Pieter schrijft, dag Dickie, afgelopen week had ik de gelegenheid om in het muziekarchief van een neef te grasduinen. Zie, daar heb je het al. Dat kwam ergens anders vandaan. Een muziekarchief, nog groter dan die van mij, zegt hij. Daar voel je je als een kind in een speelgoedwinkel, zo opgetogen en blij. Altijd ben ik op zoek naar mooie muziek uit de 60er jaren. Daarbij laat ik wel mijn eigen smaak zwaar meetellen. Ik ben geen verzamelaar die alles verzamelt van één groep, bijvoorbeeld de Beatles, omdat het van die groep is. Dan zou de ruimte in mijn archief ook veel te klein worden. Het was een fantastische ervaring. Een heel stuk archief was ingedeeld met Engelse nummers die op muziekserie gezet waren samengesteld. Ingedeeld op een onderwerp of label of zoiets. Met voor ons in Nederland vaak onbekende muziek en onbekende artiesten. Waarvan mij, wat mij betreft, sommige nummers best een hit hadden kunnen worden. In de drieluik van deze week heb ik dan ook drie nummers uit deze lijsten gezet. En is de overeenkomst deze keer ongeschikt geworden aan de muziek. Nou, ik zal even naar de andere spelers, want ja, die moest ik ook heel erg opgraven, maar dat is gelukt. De eerste. Ja, het eerste nummer is een van Karel Hamel Junior. Het heet Summer Souvenirs.

Dat was de eerste alweer in deze drie luiken. Nou, de tweede is eentje van Jerry Fuller. En dat gaat op het nummer Gone for the Summer.

was de tweede alweer. Jerry Fuller, Gone to the Summer. Ik zal even naar de derde toe gaan. Dat is even kijken. Ja, dan moet ik even de titel of de uitvoerende even bekijken. Want die staat er op die MP3 niet bij. De Journeyman en Soft Blow the Summer Winds.

was de derde alweer. Ja, het waren korte nummertjes, maar ja, kort maar krachtig. De eerste was Kurt Hammel Jr. met Summer Souvenirs. De tweede was Jerry Fuller, Gone for the Summer. En de derde was The Jungle Man, Soft Blow the Summer Winds. Nou, ik had het goede antwoord als eerste van Hans en Mieke. En ja, ook twee minuutjes daarna van Bert en Gea. En verder zie ik nou ook allemaal goede antwoordjes binnenkomen. Ja, moeilijk was die natuurlijk ook niet. Ik zit even te kijken. Ja, zomerweer zie ik staan en zomerliefde. Nou ja, op zich, ja, het heeft ermee te maken. Maar ik zal in ieder geval Bert en Gea en Hans en Mieke, jullie mogen even een plaatje aan vragen. Dan zie ik dat wel tegemoet. Nou, Pieter, bedankt voor deze snelle drieluik in deze keer. Het was heel makkelijk, maar dat was ook te verwachten. Maar dat zat ik al een beetje van. Ik denk, nou, dit kan nooit moeilijk worden. Maar het waren moeilijke plaatjes om te vinden. Maar het is gelukt. Dankjewel daarvoor. Ik heb hier eentje van Herman's There's a Kind of Hush uit 1967.

There's a Kind of Us, een Faré-achtig lied geschreven door Les Reed alweer. En ja, ze schreven het voor hun eigen muziekgroep in de tijd, de New Vaudeville Band. Hermits & Hermits hebben er een dikke hit mee gehad in 1967. Nou, ik denk, net voor 10 uur, ja, had ik mijn eigen non-stop nog even te draaien. En kwam ik ook dit nummer voorbij. Die kan ik straks ook wel even draaien. Eentje van Gloria gaat op het nummer Our Life uit 1969.

Piquet en het mooie nummer De Jukebox of Jukebox komt uit 1965, aangevraagd door Bette G. Ik kreeg van AFK even een verzoekje of een tip voor een plaat. Ja, heb ik wel een leuk plaatje voor Pieter en Jik. Ik vind het wel heel knap dat ze elke week een drieluik vinden. Twee kleine Italianen en van Connie Froebos uit 1962. Die wou ze graag voor jullie draaien. Dus hier komt hij aan.

in één keer opgehouden. Een prachtig nummertje tussendoor van, even kijken, de Conny Vroebos. En het gaat om een nummer 2 kleine Italianen. En speciaal even gedraaid voor Pieter en Jikke. Goed, nummertje van, even kijken, Seals en Croft. Gaat op het nummer Summer Breeze. Dat was de aanvraag van, even kijken, Hans en Mieke. Omdat zij de eerste waren met het goede antwoord op de drieluik.

0: het is bijna 11 uur. Ja, eerst nog.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrandhectare natuur. Sauwbrot en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechisch helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelassen, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

Hier Vincent Edward met het nummer Tanks. Een mooie uuropener om lekker pittig mee te beginnen. Uit 1970. Heel wat anders. Peter and Gordon komt uit 1966. En het mooie nummer Woman.

Woman is een single van Peter en Gordon. Het is afkomstig van hun album Woman. Als schrijver van het lied werd genoteerd Bertrand Webb. En soms ook A. Smith. Of Bernard Webb bleek een pseudoneem van Paul McCartney. In eerste instantie had niemand dat door en dat de Beatle achter dat nummer zat. Maar al snel vond men het vreemd dat een zo onbekend iemand zo'n goede muziek kon schrijven. En lekte de naam McCartney toch uit. Maar met dank aan Paul McCartney. Een heel mooi nummer, Woman. Het is 10:10. Hier is nummer Hey Tonight uit 1971 van Creedence Clearwater Revival.

0: Hey Tonight is geschreven en geproduceerd door zanger en gitarist John Fogerty. Het werd geschreven in de tijd waarin slaggitarist Tom Fogerty, de broer van John, op het punt stond om de band te verlaten. Het nummer wordt gezien als John's reactie op deze gebeurtenis. Hij zingt dat, alhoewel er op dat moment tegenslagen zijn, alles in de toekomst goed komt. John schreef het nummer kort voordat de band in november 1970 de studio inging om het album Pendulum op te nemen. Tom verliet de band uiteindelijk in januari 1971, dezelfde maand waarin de single werd uitgebracht. John zag het, ondanks de moeilijke periode waarin het werd geschreven, als een van de beste nummers van het album. Ja, deze.
1: Gouden Vond, trap af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe.

Met zang van Hilco ter Heijden. De Buffoons, ja, Nederlandse close harmony groep uit Twente. Ja, de Buffoons zijn ontstaan in 1966 uit de White Rockets. De oorspronkelijke leden waren natuurlijk Gerard, Ellie, Maarten, Bob, Benny en Hilco. De eerste single uit 1967, Tomorrow is Another Day en My World Fell Down. Twee nummers van de Engelse The Ivy League haalden een achtste plaats in de hitparade. Het jaar 1968 was een topjaar voor de band. It's the End werd nummer 4 in de hitlijsten en ook de singles Sister Teresa, East River, Our Pants en Lovely Lolita en Goodbye My Love haalden de Veronica Top 40 en de Parool Top 20. Ja, mooie platen, ja, die ik nou een paar die ik opnoemde, daar kan ik best wel eens even wat van draaien. Maar ik heb hier nou eerst de Hollies, Jennifer Eccles uit 1968.

kenmerkend voor Rob McEwen's uiterlijke verschijning was zijn geblondeerde haar en het feit dat hij altijd op gymschoenen liep. Een van zijn beroemdste uitspraken was: "It doesn't matter who you love or how you love, but that you love." Het maakt niet uit met wie je lief hebt of hoe je lief hebt, maar dat je lief hebt. Het eerste optreden van Rob McEwen in Nederland was tijdens het Grand Gala du Disc in 1964 in het Amsterdamse Concertgebouw, waarbij hij een paar witte duiven losliet na afloop van zijn lange solo op een Spaanse gitaar. In 1971 werd hij ineens razend populair in Nederland, mede door zijn optreden in het tv-programma Voor de Vuist Weg van Willem Duis. In de Veronica Top 40 had hij achter elkaar twee nummer 1 hits. Eerst met het anti-oorlogslied Soldiers Who Want to Be Heroes, die ik net draaide, en daarna met Without a Worry in the World. Dit is ook een plaat die ik toch al heel veel draai op radio, maar hij blijft altijd mooi. Love Affair, Everlasting Love, 1968.

Heerlijk nummer om te horen. Everlasting Love. Dit was de Love Affair. Ik kreeg nog een verzoekje. Ik mocht kiezen tussen twee platen van Aphrodite Child. Ik zal even het appje erbij pakken. Het ging om het nummer Forever and Ever en Rain and Tears. Nou, ik heb in dit geval voor Rain and Tears gekozen. Afke die vroeg het aan. Nou, hier komt hij aan.

prachtige single van Aphrodite Child. Het is afkomstig van hun album End of the World. De muziek is van Vangelis met een tekst van Britse tekstschrijver Boris Bergman. Het nummer is opgenomen in de Philips Studio in Parijs met Pierre Seberco achter de tafel. Rain It Is gebaseerd op Canon in D van het 7e eeuws componist Jonathan Pachelbel. In die dagen 1968 was het populair klassieke muziek om te schrijven naar popmuziek. Het is 11:30 precies. Ik heb hier een mooie uit Duitsland. Voor onze Duitse hörders of toehörders. Een schelplaten van Roland W. Monia.

Nou, zijn echte naam was Roland Wachtler. Ja, Wachtler bezocht de school in Stuttgart. Na het eindexamen ging hij naar Parijs om kunstgeschiedenis te studeren. Daar kwam hij terecht in de kunstenaarswijk Saint-Germain, waar hij schilderde en optrad als zanger met tweetalig repertoire Duits en Frans. Na een tussenstop in Londen ging hij als zwerver van Afrika tot Japan en via Nederland naar Canada tot zijn terugkeer in Duitsland. Hij trad hier op als in de discotheken op een galaavonden en presenteerde gedeeltelijk zijn eigen shows als entertainer. In 1967 kreeg hij een contract aangeboden van het platenlabel Connet Records met als eigenaar Heinz Gietz. Bij dit label bracht hij het nummer Monja op de markt, dat in de Duitse hitlijst op de vierde plaats belandde en in de Zwitserse hitlijst zelfs op nummer 1 kwam. Ja, in Oostenrijk bereikte hij toch de derde plaats. En ja, hier in Nederland scoorde hij ook goed met dat nummer. Ja, ik heb even wat vinyl op de draaitafel gelegd. Het gaat om een plaat. Ja, die is in de tijd op het Knokkenfestival uitgekomen in 1965 in België. Ja, het gaat om het nummer van Dave Berry. En het gaat om het, hoe heet het? Waar vind ik die titel nou? Leuk. The Strange Effect. Ik heb er een soort plaatje voor te zitten op de hoes. En daar stond het netjes achter. Maar hier is het nummer. The Strange Effect van Dave Berry.

het heeft toch ook weer wat, dat vinyl. The Strange Effect, Dave Berry. Nou, ik heb nog eentje op de andere draaitafel liggen. En van Manfred Mann, en dat gaat op het nummer Doua Didi. There she was, just

waren echt lekkere krakers. Ja, oude singeltjes die heel erg veel gebruikt zijn. Dit was Doua Didi, een nummer geschreven door Jeff Berry en Ellie Greenwich. En oorspronkelijk in 1963 opgenomen door de Amerikaanse groep The Exciters. Het werd al snel gecoverd door de Engelse R&B beat en popgroep Manfred Mann. Ze prijkte 2 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer is in Nederland en Vlaanderen vooral bekend door de versie van de Dolly Dots in de tijd in 1982. Goed, Yellow River, 1970, dit is Christie.

Christie en Yellow River uit 1970. Nou, ik ben toch met vinyl nog bezig. Ik kwam toevallig vorige week in Appelscha, liepen we even over de markt. Stond een man met een kraampje met wat boeken en wat singeltjes. Nou, ik denk even in die bak graaien. En wat kom ik daar voorbij? Vier hele mooie Bee Gees singeltjes. Ook hele bekende, First of May staat erbij. Jumbo, de zanger, sing his song. En wat hadden meer words. En in een hele mooie, die zagen er echt als nieuw uit. Nou, ik denk, dat moet altijd wezen. Want ik had eentje, die had ik hier wel, maar die was in slechte kwaliteit. Dus dat is ook weer opgelost. Maar ik wou de singer sing his song wel even draaien deze keer. En die heb ik scherp staan.

Met dank aan Christine Lips. Ja, die heeft heel goed op die singeltjes gepast. Die naam staat op het hoesje. Maar dit was gewoon de B-kant van Jumbo. En, maar ik vind, als ik eerlijk ben, de B-kant mooier dan de A-kant. En, nou, dat gaat zo met, even kijken, ik heb nog die andere in de hand. Dat is het nummer First of May. En daar staat Lamplight dus op de B-kant. En die had ik dus ook nog niet op single. Maar First of May ook niet. Dus dat is ook geregeld. En The Words, nou, die had ik wel, maar die heb ik nou in een betere kwaliteit. Dus we kunnen wel weer even vooruit met de mooie Bee Gees muziek. Ik heb hier een mooi nummer uit 1971, The Congregation. Het gaat om het nummer Softly Whispering I Love You, komt uit 71, zoals ik zei.

Zijn echte naam was Bernardus Kramer met een K. Maar hij maakte ervan Ben Kramer. Want dat vond hij wat internationaal wat praktischer. Dit was het nummer Winter. Nou, ik heb, als ik naar de tijd krijg. Ik weet niet hoe lang RTV NOF de lijn openhoudt. Maar dat is vanavond heel vroeg. Dat loopt de klok niet goed. Dus daar kan ik ook weinig aan veranderen. Maar ik heb hier nog wel een hele mooie single op de draaitafel. Dat is Cat Stevens, Lady Darbanfield.

Ja, de tijd vliegt weer om vanavond. We krijgen ook reacties van luisteraars die dat al melden. Maar ja, voor de luisteraars die naar RTV NOF luisterden, excuses dat het nieuws daar zo vroeg begint. Dat was 5 minuten voor al begonnen de mededelingen al. Dus daar loopt de klok helemaal niet goed. En dat is ja, echt lastig. Maar op Emmeloord zijn we lekker te beluisteren nog. Nou, wat mij betreft ben ik er morgenochtend weer met de Sunday Morning Breakfast Show om 10 uur. Nou, voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op. Bedankt voor alle verzoekjes en berichtjes vanavond. Nou, mijn studio deed het weer helemaal perfect. Daar was ik wel blij om, want ja, ik heb er wel heel wat werk van gehad om het weer een beetje op een rit te krijgen. Want ja, eigenlijk is het, ja, de techneut is er zelf in getuind. Met het mengtoneel. Tot morgen.

0: is Middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 1600 verbrand hectare natuur. Soerbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijke ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de plechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de plechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na